Maandags aanvang van het gesappel. Voor een ijs soms en een appel. Dinsdags met veel andere slaven. Achter het aardse slijk aandraven. Woensdags konkelen, intrigeren. Om te blijven existeren. Donderdags voor je belangen. Een goede vriend, een vlieg afvangen. Vrijdags denk je, zal ik failliet gaan? Maar je vraagt weer nieuw krediet aan. Als de zaterdag begint, start je voor je laatste sprint. Dat is de zesdaagse van het leven, de tredmolen van het bestaan. Slechts zon...

S'maandag zegt je huisbaas Dokje, of ik ontruim je tochtergokje. Dinsdags komt men je bedelen met twee knusse dwangbevelen. Woensdags drie ellendelingen met diverse rekeningen. Donderdags op zoek naar duiten, want men komt je gas afsluiten. Vrijdags komt je vrouw je nekken, die heeft niks om aan te trekken.

Mensen racen, mensen jagen, aan je trekken, aan je spuwen en jezelf de baan afduwen. En bij het jachten naar de prijzen, vroeg verouderen, vergrijzen.